rum. Ik zeg Klaus, wat is zo los? Hij stiende lune jan loo. Zo'n Pedelec, dat heb ik niet. Maar strenge me zeggen. Ne eggen no blow. Und een drüber kannst du hebben. Ik weet dat ganze wirks. Hast du ja ook in Schoppen staun. Zu haupen met den Damen. Rand am Motto wat gaun. Renner, B-Bike, Body vom Blitz. Sit oder du weg,